0: Inuit, algún chichao, chago noite, en dia de última cana, e a gauta de chago de manga, de usma cana, chago de da chama sinit. Algo de gago de chido de machica do state, última cana, manga, a gauta de chago. Alconos gaud naganot, Calvin Blacksmith, tinha a gauta de chago de Philip Pedowabano. Oh, and we jabbed simag and Selina Apache, James Hagubna, who ya Calvin, and ya gajat shinya gat. Got just a base got neck, got nagging on. My got game hit us.
1: Watcher Calvin.
2: Watcher Selina.
1: Nishtam Zeta Dan, congratulations, Gabby. There we're hearing how it's my own noon at Miss Disney.
2: Oh, we got.
1: Skadia, wait, Monana, Dan, Gashamam, the Natum here going, Nishtam Gabetum, at sea, at ye, be there we're hearing.
2: So look again, Scumian did you, which you want to see in none of the teams you mandated and Hagenus Gagabit snacks and that as a AG Planian, a Rutarian, Kagasco, a snack of a bamboo and as a and an Askum Gogan, Dinin's a Edgebed, we always Gagabit was she dog then, so Hagazitbed, which goes to the Neko, which go to win or hockey parks, tapes, and like we got stank in it. Ik nog een gondje in dansen. Maar ik kan als een stoestad zwaar. Maar ja, ik heb het gewoon niet was gegeven. Ik heb het daarbij nog. Zo, ik heb het in de tijd gegeven. Ik heb het zitten boven. Ik heb het in de tijd gegeven. Ik heb het in de tijd gegeven. Ik heb het in de tijd gegeven. Ik heb het in de tijd gegeven. Ik heb het in de tijd gegeven. Ik heb het in de tijd gegeven. Ik heb het in de tijd gegeven. Ik heb het in de tijd gegeven. Ik heb het in de tijd Deze is dan zeker een team die hem aan de neef maakt. Hij gaat in Higo, gets team in Nanot. Hij wil hem gasco was in T-Sergeant match. Hij zei dat hij het hem gaat in Jules Nijot. Hij was Shido gaat aan het Utawe Kagugawa. Hij wist in de data. En ze denken, Mistie is best wel. Ik heb het hem met zeker gedaan. Hij wil naast het match team ook niet zat niets kunnen. Dan ga ik nog eens naar zijn. Tiet uit de doet een jammer van mes crosses, schubben aan, mix suspenden aan. Hij is een ding ook in dienst. Het is not echo. Als goed is die seats, maar dat is een small ook short is dat ook. Magic, we got responsible was gegeven. Het is goed, een soort van uitmaat, maar nou, hij denk ik, naast hem stier, is wat mijn guy in het is. Wat is dat? Die seats een goed in die man. Dit is ja gewoon niet aan. Nu staan ze weer, dit is dat ze dus gaan zetten naar voor wat spelen.
1: Oh my god, kan ze nu zo naar noten staan? Ze beschouwen dan al. Die mag niet aan de 0% schimsken gebeurd. Ze is nu zo naar noten. Dan een is hoe het mag en ze dan is boxeert koog. Ze is nu niet nog. Ze goeie en doe het ko.
2: Well, we gaan naar ze. Want strangers gaan in eigen huis. Die daar mag eens naar niet aan de 0% Not gaan eigen huis. Die daar moet eens tegen je. Teams nu zo te zien. Nou, dat denk. Was de 1600 die zo zijn die het doen zo dat ik snap naar secondary school en snap dat is moeke psies van organisatie en me school het die snagen het snap daar en dat gaat dus met dat Thomas zo nee is wat man in die kijk organisatie had het doen ze had het doen ja gewoon in en dat doen ik green noctan David Swingen transparent dat die daar kan kijk hier, kijk eens naar het man, ze worden te dicht. Accountability, ik denk dat het man. Had het doe is een geheel, ik noem een goed, ja, go, en je kan zo, had het doe ik een gemast dan. Did you reach, je got het in, ik denk dat het not man, en moet je je dan, moet dan niet aan, je moet het doe, je ja, go, man, had het doe het transparant, ik denk dat het wat man is, ik denk dat het wat man gaan hier.
1: When I thought how our cheese game his mag a sheet gas can dig as a tea that would see any guns go do steaming.
2: Well, they doesn't talk in tea habits down, let's say, a week more go steaming nanos guy, maybe that's guy, he go the English case, not sending him motion job at children. Maybe it's good as good. Maar ik heb het gedaan, maar ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik als school, Agnes, is wat man, did je drink ik als school, did je dik hey, we is een beetje snacks, maar het moet je die, ik heb de head, stem sneak, ik denk dat het een thousand jaar niet. Zo, ik heb het doe wat in een ander, dus je, ab, cheesig, schudde je die stijl van haar, mink, dat je van jaar, dat je doe, je doet geen schijf, dat is een thousand jaar. Kijk je in Higo, en je, we gaan haast haar. Met je school en hij gaat weer cheaten. Hij hem hangt en door mannen dingen die dag zijn met een beetje beter dan door ons heen. Het is waar je hem kreeg. Je weet hem te gooien aan dat ik zo. Nu weet je dat ik ga school beter dan hem. Sinds nu je weet dat je weet dat hij gaat je weet hem. Zijn thuis naar kook. Hij is te naam dat een dan je daar zijn. Hij heeft een pijn. Hij gaat het zo uit en hij moet every day guy weet het. Sinds hij heeft een gegeven moment. Zo. Ik denk dat het zo is, het maakt een ding dat je in studie die neemt, zoals je maakt, je maakt de neemt niet gedaan, dat je in studie kijkt, dat je denkt, oké, чистэн зүгэн хэрэг ээ дайнд нэг хэрэгтэй зүйлс наад манд эгдэж үсэг ноотмог гэдэг үү үучдик хэрэгнэ нас мэт тий ээ яг ам шиг яг нэг дитакшн хэм яг мэс гэж сайхсан ээ эсвэсэн наад хэм дэг ам шиг абчсан нас чи эмоцион зү дэтэн ээ наад манд нэ ни сос бонд ябсан ээ нэмскат можес экстренинг ээ гэсто дугог нэмскат так чисаг ин чэт ээ Hey, that's what I'm doing. Ada ga hasko he einska min buni kan sa mus ya ba de reduction haga de ji ki ba bu ya ga ne mti so am jam
1: zroi na shne ga na che shibitsn min de ya ba sikt min
2: en ya ne nist ma he cha ga ta wi ko da na we da de shula ta he was ga ne we ga ba ta un ko so in de financial analyst our treasury so engine head our treasury did you which yet together this is not what they can get to this not to do you this not going to record with this new stamp saying again and ask him to do it when did yes quite good in another case get channel get as a people organization I have much ban office Did you say, I'm not going to say that?
0: Ogma Gabatuk goes, he does make a Miss Sneech, Calvin Blacksmith. Kiamag Bad Mashish mean Hajigabatuan or Hahim Jens with a Badria, Hajahud the Badjmonom. Mashagaya and Hayugan or Josh Hagnowich, Nji got Gauss Seach with Zamakan, Niakoch Dutchka, and Jima Gojamakanish, Yamag Jadwajamaj, Gohaniaki Debut Seach. Gauss McGanwich. I'll go Dak Shija Jake Nano Drew, the Hitacham Sneech, Hagunjinji Josh Hagnowich Gauss Seach. Gemagogan Hanujogan, Hanujabitsimagan, and Gayim had Selena Wapachi, but Mashishmijabatwanoch.

Ik mag je zeggen dat man. Wat maak je toch goed rap ik? Is niet goed te gedachten te gedachten man. Ik heb het zo en het niet nog bij hem naam de nu. Ik is psjuet niet dat mag me dat ze toch twaap te gedachten man. Psjuet en het naam de nu bij hem niet zoals hem de nu. Ik is psjuet. Je zou ze bij women die is te meen. Hij dat ze gedachten man ze te beschad. Het zo en het stem de nu bij hem niet naam de nu. Ik is psjuet niet dat ja en nou. Wap zeg dat je moet je wen, nam de no behem niet zoals hem de no hou, dus psuet. Ik wil een nauw gaat snel de oskedum te de pskak, het je moet, ik wil een nem suet de pskou. Ik wil een schouw en hand de no behem niet een hem de no, dus psuet niet dat, maar dat. Wap zeg dat je moet, ik wil een gabber hand zout het, en stem de no behem gedos hem de no, dus psuet. Bes wat niet speaks up, hou, dus psuet. Kawaja mat, matek makus, she did say the chumon, said the scat good show and hand, and stum the note be him nianum the note, how good is psuet, neat that smack big stout, said Dux. Wap take the chumon good show and her niece to know be him nom the note, he spunt her nia shop. We mount hash ye, man of one, la took he that's it. Get some on here, get the num seal, dip scow. Need that's my height. Get all shops, but one. Oh, cool up to a sack of the oxcone, it's about here to moon, and the gabby hands about the niece no behem. Nom the noge, she had is spumped, yan and our shop. Was one appeal, Jabugmo Miss Disney, Shabugmo, that's a good Dutch moon guest, bow in him, steward dip scow. Get show and hunch them to know be him nine him to know a chase, pshue it, neat that's my dad. Wap take the jamon the gabby hands out that, hunch them to know be him nine him to know, chase, pshue it, neat that's big shop. Was skagnish, namaskar, he that take the jamon here get the name steward dark show, the gabby hands out that, hunch them to know be him, gadosh him to know, chase, pshue it. Niet dat me dat. Wap tegen dat je moet en de gabe hand zout dat en stemde nu bij hem gedoos hem nu. Ik spunt niet schap. Maar tegen me dat zeg dat je moet dat op schaar die je schat nam stu dat op schaar en de gabe hand zout dat en stemde nu bij hem niet einde de nu. Hij deed spuit niet dat spreek stil. Wap tegen het spouw je schoon en je het spouw je het je moet de gabe hand zout en stemde nu bij hem niet einde de nu. Ik spunt het spreek schap. Senator Valdor Hemus gada Jamon here gets where he named Sue. The Pscan Gabba Hans out it and stum the no be him yanim the no jish psue it neat that magma that it would say tux. Wap tega the yukskun here gets where he had Jamon Gabba Hans out it and nish no be him nom the no. Ishbum tinye shap. Ho but Juan's gada Jamon here gets where he named Sue. The Pscan neat that nish shab. Wap tesh gada Jamon. How could this subject that two to him on trail with one shashree? It's got with the garden eight dagen. How could need that speaks to sub warp so he's good bepper good skun? The gabber hands out that they spent any snow, any shog, making cheese sugar.

0: Inosimak, Augunja já os chego noites, um dia de Utsimak, nem a gauta de Chicago, ninguém mais, os macanes, ajuda a deixar-me sinir. Augunja, Gagotch, Hidot, Machigado, States, Utsimak, ninguém mais, a gauta de Chicago. Augunoscaud, Naganot, Calvin Blacks, Matinia, gauta de Chicago, Philip Petawabano. Un we jabit simak and Selina Apache, James Hagubna, who ya Calvin. Niant, Gajat Shinia, Gajat Shabej, got Nagot Naganot. Moyama got game he thought.
1: Watch ya, Calvin.
2: Watch ya, Selina.
1: Nishtam Zeta Dan, congratulations, Gabit, there we're going. How it's my own noon, and I miss Disney.
2: Oh, we got.
1: Skadia, wait, Monana, Dan, Gashamam, the Natum, he going, Nishtam Gabetum, had see ya, be there we're going.
2: So look again, $2 a liter. So Ut Masdo was going out. Inga, that's what I'm still here. Ik wil me gewoon zien dansen. Voor mij is het als een toestand waar je moet jagen. Het is eigenlijk tegen je waarschijnlijk een keer goed aan. Zo, nee, naast de winnaar tegen je. Zitten we ook dat die niet naar het die je hoestaard dat je manje dan zie je kan je ook ook aan het snap zijn. Zo, ik denk dat we eens dagen als ik als je retired when he had je bag op en zo. Achter je het gezicht nog aan het die je gaat bestrijken, die je tijdens gaat zijn. Dus niet staan zeggen dat als een team die je hem aan de neemt maar kan je hem hier ook het die niet naar het en waarom gaat het was die zei dit maar die zei dan dat het zijn gaat die was nu zo dat was je dan gaat zijn of daar weer kan ik daar weer wat wie zijn de dat en ze denken misschien is best zo ja kijk naar het zijn met zeker de dan dat naast je het maar het team ook niet zat niet niets kunnen dan is kijk naar het naast je Tid att du tog en jämnigt hon med skåsis skåbynan med suspenderna jag är som den går in i din instedis knatek och skåd i sitsmad och det var små och skåd i det där magic vi gav på sponsor var ska jag en skåd kan ha ett maten jag är nästan styr svart man gav in i det och avsänd i sitsmgård i din man och det är så gomika ni stannar där det är stannat i dimst som tjänar på oss kan.
1: Oh my god, gamsen husen är nåt nästa sibeshoven du nå. Tima ni är nåmden o procent att chim skänga på att chim snusen är nåt i tain. Dåna ni skjut mago inte, dåna ni boxet ko gams ni nåt. Tugo ju en du itko.
2: Well, we got now say one student is going in again ahead to do that. I'm going to say 90% not going to do that. I'm going to do that. I'm going to do that. I'm going to do that. I think we'll stay 1600. I'm going to do that. I'm going to do that. I'm going to do that. I'm going to do that. I'm going to do that. She's going to do that. I'm going to ask her. She's not going to have that. I'm going to catch us with it. Thomas. So, I'm going to do that. I'm going to do that. Jag kan igen ha det du så att du jag går min när du gick green noktan Davidson igen transparent kan du då kan jag ge dig snart man till att du dig accountability hej det så att man har det du som jag med någon god jag går och det kan så har det du jag gemastan till du vet hur gott din är det jag snart man igen med dig där här Mukdan ni tan grid mukad to to jago man had to it transparent de swatman in ste me gete kaswatman gan ye
1: when at the howi cheese game his magashich kas kunde ge de jita bat sin ani gan skodo chtinint
2: well de gas tan gan hegne ste habe stan ta met ejuit mogo Ini nana skar, mereka skar ya, kalau bayi mereka skar, ingat skar senak sian ini mungkin jawab cikun, mungkin skar rezim guna he, mereka skar jitu dan mungkin jitu guna jitu tu mana he, cik tanya mohemi jis naten, mohemi sa, so egun he, weski egun kalau senak sedot ini nana skar egun mungkin he, esok cianga ni mungkin asyik pas tanya mana Mo opje sind gam sin tegen es ist ja muss sie dünne aber zahlen da kobje nasje that ask je nat gam schön jetzt go dann ich aus go du uns sind an ja ich aus go eigenes es war dran did you drink it aus go did you dk we sind jetzt snacks mal mit mucht die ich get hat stimmt nicht irgendwie eigentlich ist das sind tausend gerne so lange je wie du go sind dann das die I'm going to go to the house. чистэнж гон хэг хэг энд нэн хэг хэг дэж снаад ман хэг дэж сигнат мэг дэж вичи дэ хэг нэ нас мэг ти хэ эв абм шан гэг нэ дэ такшан хэг нэг мэс гэрэт сагшан э швасян ат хэ дэ кам ша абт шан нас чи мошин ди дэ тэн э дат ман дэ ни сос бон ди абт шан нэм скат можес экстрэн хэг хэ дэст ду го гэн нэм скат дэ чи сагэн чи тэ Ebet Robinda, hey, let's do it. She may over cheat them, neck at the bed, reach me out. Hey, like, match a spiano times, chinis, can you dance go go among the store? That's the goodness, go ahead. Edgy bed, a hair. Robinda, get a quick schedule down, double turn, moose, a hair. Edgy noctanga, we reach you what's the name, take their hair. Egging steer, a casper better what's the nano's cut. Every hair and business has Mr. Noni and Bond character. Ada ga hasko hai einska main buni kan sa mus yab ja reduction haga de ji kibab ya ga ne mti so am jam
1: zroi na schnee gerne che spitzen min de yab zigt min
2: engen he niste mal he tage da ich mal da na we da is sula sa was ga ne we ga botan ko so in de Tau de ji wen ji ga ex shudo ga financial analyst da da actuary so wen ji he kai mo ga he u ha treasury de ji wi chi ga tsu ga de ji shi ga ma de ta de ji shi na tsu he ji ji he ga de ji shi ni tsu ga ne ha ko ji bit de shi stan se ga ga na sum shi ri ma ne ji ji ye shi ko ha ga ji ni na nas ge ke cha no ga as a people organization ha much ban office Did you say, I'm not going to say that?
0: Og mae gyfer dwi'n gawr sydd oedd mewn mys Snitch, Calvin Blacksmith. Cymru gyfer, mae sy'n mynd hadrach gyfer dwi'n o hae hi am jans gwyda bedri a hae hwyd y bedri mwyn o. Mae sy'n gael yn hae gael nos y jawsh hagnwyd, yn di gawr sydd oedd mewn, ni ei gawr sydd oedd gawr sydd oedd mewn gawr sydd oedd mewn sydd oedd mewn sydd oedd mewn sydd oedd mewn sydd oedd mewn gawr sydd oedd mewn Ago da kushija jake na no drew de hita shama snitch hagunjin di jo shagano which goes seat. Gemagogan Hanuijo again, Hanuijo with Sima again, and Gayim had Selena Wapachi, but Mashishmijo Batwanoch.